It is Deep I Think.

0: nacht, het is nu 3 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er 10 gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog, er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden, tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

Dit is iTurn Radio, kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 6 uur. Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTunes Radio. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Het winkelcentrum werd getroffen toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd ligt op zo'n 75 kilometer van het front en is een belangrijk logistiek en spoorknooppunt voor het oosten van Oekraïne. Gisteren werd in Sumy ook een winkelcentrum getroffen. Rusland ontkent dat het gericht burgerdoelen aanvalt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. De rompertjes werden tussen 15 juni en 20 augustus verkocht in de webshop van Zeeman. Mensen die de rompertjes hebben gekocht, wordt geadviseerd ze terug te brengen naar een Zeemanwinkel. Op de website staan de artikelnummers van de teruggeroepen rompertjes. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: mean my credit's no good?
1: Uh-huh, honey. All right.

0: 9. Het is nu 10 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Ook wil de bond dat werknemers een groter deel van hun reiskosten vergoed krijgen. Die zouden vaker 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. Volgens onderzoek van het CBS zijn in augustus in ons land ruim 300 bedrijven failliet gegaan. Dat zijn er duidelijk meer dan in dezelfde maand vorig jaar en ook meer dan in juli van dit jaar. Relatief gingen er vooral in de horeca veel bedrijven failliet in augustus. Per 100.000 horecabedrijven waren dat er 21. En in de industrie iets meer dan 20. Het CBS ziet overigens een licht dalende trend sinds eind vorig jaar, maar augustus ligt daar dus boven. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Hezbollah zou in de tunnels een commandocentrum hebben gehad en er zouden ook wapens liggen. Israël probeert al langer om het gebied op 15 kilometer van de grens met Libanon onder controle te krijgen. Israël voerde vannacht ook aanvallen uit op Gaza. Daarbij kwamen 9 mensen om. En bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gistermiddag zijn 5 mensen om het leven gekomen. Er zijn 40 mensen gewond geraakt, van wie 3 ernstig gewond. Aan boord zaten 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De Nederlandse touringcar moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTurn Radio.
14: Volle kracht.
15: De Muziekfabriek.
16: Laat je wederom verrassen in dit uurtje. De Muziekfabriek. De keuze is dan ook weer reuze. Er is voor elk wat wils. Fijn dat je bent aangeschoven.
17: Ron van der Steen.
16: Naast onze vaste ingrediënten natuurlijk veel muziek in de Muziekfabriek. We gaan terug naar 1991. Doen we met Heavy D en de Boys. Hier is Now That We Found Love.
18: Hier is weer een uurtje.
19: Niet te verslaan.
18: De Muziekfabriek. Ron van der Steen.

0: hoogste niveau. Ik heb het over Rod Stewart. Het was destijds een hele dikke hit in Nederland voor Rod, Maggie May. Daarvoor zat Gerard Joling van het album Gewoon Gerard, hoorde je Er hangt liefde in de lucht. En dat is altijd heel fijn om te weten. En we begonnen met een liedje uit 1991 van Heavy D and the Boys, Now That We Found Love. Het was tevens ook een dikke hit voor Third World. Heb je ook een muzikale inbreng? Laat het ons even weten via www.ronvandersteen.nl.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1975.
1: Grote en kleine hit. Hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: Die grote hit is van Harpo. Die heet Movie Star. Hoogste positie nummer 2. Aantal weken 3. En die kleine hit is van de Tramps. Save a Place. Hoogste behaalde positie een 36e plaats. Aantal weken 3. We gaan terug naar de lijst van 20 september, week 38. Het jaar 1975.
1: Grote en kleine hit.

Disco uit het jaar 1975. Als laatste de Tramps, Save a Place. Weliswaar een heel klein bescheiden hitje. Maar daarentegen ontzettend goed. En daarvoor gaat Harpo en Movie Star.

0: long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
1: Bobby V's muziekcarrière begon op The Day The Music Died. Buddy Holly, Richie Valens en de Big Boppers waren bezig met de Winter Dance Party Tour.
0: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
1: Maar zij kwamen om tijdens een vliegtuigongeluk op 3 februari 1959. Hun volgende concert zou plaatsvinden in Morehead, Minnesota. De toen 15-jarige Bobby V had een bandje genaamd The Shadows en boden zich aan als vervangers voor het geplande concert. Het optreden werd een groot succes en V werd gevraagd voor meerdere optredens, waardoor V uiteindelijk bekend werd. V's eerste single was Susie Baby, uitgegeven in 1959. In de eerste helft van de jaren 60 scoorde V vele hits, waaronder Take Good Care of My Baby, een nummer 1 hit in de Billboard Hot 100 in 1961 in Amerika. Na 1964 werd een wat mindere periode voor V vanwege de Britse revolutie in de popmuziek. In 1967 kwamen Bobby V en zijn begeleidingsband The Strangers terug met de hit Come Back When You Grow Up. Wij gaan terug naar 1961. Luister naar de Jukebox Classic van Bobby V met More Than I Can Say.
0: Jukebox Classic.

was hem, de Jukebox Classic voor deze keer uit 1961 van Bobby V en More Than I Can Say. Nog een beetje geluisterd naar het verhaaltje wat je er straks op las. Conclusie is, de ene is dood, is de ander zijn brood. Ja, dit zijn waarachtig. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan in de muziekfabriek. Dus laat je wederom verrassen. Hier is de eerste, dat is die van Kate Ryan. En Love Life.

0: Underground. En we begonnen met Kate Ryan en Love Life. Dit is er altijd de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Laten we heel snel doorgaan met de volgende drie.
1: De muziekfabriek. De muziekfabriek.
0: En zet hem lekker wat harder met Stretch. Hier is Why Did You Do It uit de jaren 70.

0: Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek. De Muziekfabriek.
1: Gezien de tijd moeten we een klein beetje opschieten. Heb je al op de klok gekeken? Ja, het is er weer tijd voor. De oude lullenplaat. Nou, daar gaan we. Ze groeide op in Sacramento, Californië. En dat deed ze samen met haar moeder.
2: Oude lullenplaat.
1: De in de VS bekende singer-songwriter Liz Anderson. Anderson begon haar solo-carrière in 1966.
2: Oude lullenplaat.
1: Dat deed ze met het nummer In Person, gevolgd door het door haar moeder geschreven If I Kiss You, Will You Go Away. Later trouwde Anderson in 1968 met Glenn Sutton, een songwriter die later een plaatsje zou krijgen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. Anderson was succesvol als zangeres en ze was regelmatig te zien op de televisie in de jaren 60. Haar stijl neigde iets meer in de richting van popmuziek en iets minder richting country. Getuige haar grote hit Rose Garden begin jaren 70. Het door Joe Stout geschreven nummer won een Grammy, werd nummer 1 in de country charts in de VS en nummer 3 in de reguliere popcharts. En ook nog eens een hit in 15 andere landen. Andere hits van Anderson in deze periode waren You're My Man, Listen to a Country Song en Top of the World, voordat het een pophit werd voor de Carpenters. In 1971 werd Anderson verkozen tot vrouwelijke vocalist van het jaar door zowel de Academy Country of Music als de Country Music Association. In de jaren 70 behaalde Anderson 8 nummer 1 hits, 18 top 10 hits en kreeg ze 17 gouden platen. Haar in 2004 uitgebrachte Bluesgrass Sessions werd een groot succes en leverde haar voor het eerst in 30 jaar weer een Grammy-nominatie op. Wij gaan terug naar 1971. Luister naar die hit van toen, Rose Garden van Lynn Anderson.

Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek. Misschien wil je ook een oude lullenplaat aanvragen. Doe dat via www.rondvandesteen.nl. En je bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. We moeten nog even het rijtje van 3 afmaken. Hier is als tweede Do. Hij gelooft in mij.

mag het niet zeggen, maar wat kan die Griet lekker zingen? Go! Hij gelooft in mij. En daarvoor is wat Stretch. Why did you do it? Ik heb nog een tweetal liedjes voor je in petto. Kijk maar op de klok, want ja, de koek is op. Dit was weer een uurtje de Muziekfabriek. We gaan nog twee liedjes voor je opzetten, mits de klok het toelaat. Dus deze van Everything But A Girl, Missing. Gevolgd door Atomic Kitten met The Tie Is High. Bedankt voor het luisteren. Maak er nog een fijne dag van. Ik zeg maar weer goed. En adios.

0: Dit is iTunes Radio op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gistermiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. In de bus zaten 45 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op een plek waar ook wegwerkzaamheden waren, schoot de bus door de vangrail en sloeg daarna om. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. De hoofdverdachte kon elke keer met een volle winkelwagen vertrekken, terwijl maar een klein deel werd afgerekend. Dat werd vermoedelijk mede mogelijk gemaakt door 3 medewerkers van de winkel. De politie kwam hen op het spoor na het bekijken van camerabeelden. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Ook wil de bond dat werknemers een groter deel van hun reiskosten vergoed krijgen. Die zouden vaker 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. En een explosie vanochtend voor de deur van een Chinees restaurant in Zeewolde. Dat was daar het 3e incident in de afgelopen weken. De voordeur raakte beschadigd en de politie heeft het Flevoplein afgezet. Eerder deze week werd er een stoeptegel tegen het pand gegooid en was er ook al een explosie. En op 25 augustus was het ook raak. Gisteren besloot de burgemeester camera's te gaan plaatsen, maar of die er vanmorgen al hingen is niet duidelijk, meldt Omroep Flevoland. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land. Maar vanmiddag wordt het droger met wat zon. En de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.

0: Op nummer 3, Nazareth and Love Hurt. Op 1, de Abba's Dancing Queen. En op 2, onmiskenbaar het geluid van Tavares. Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees wel

de Four Seasons uit de periode toen het nog echt muziek en goud was. Lieve vrienden, waar ik op deze aangeloot. Vrienden en vriendinnen, brave broeders en brave zusters. Tijd voor een uur voltooid verleden tijd. Dit is de Middle of the Road Show.

Je moet eens weten hoe ik erbij zit vandaag. Haartjes netjes in de scheiding natuurlijk. Tuurlijk. Strak naar achteren. De nek. Nou, niets van dat is dus waar. Maar goed. Radio is een illusie. Mac en Katie Cassoon zijn een Trinidadiaanse broer en zus. Die in 1962 naar het Verenigd Koninkrijk verhuisden. En daar een carrière als zanger opbouwden. Samen vormden ze in de jaren 70 een succesvol duo. Je hoorde ze terug in de Middle of the Road Show met Just the Two of Us. En dit is Chicago.

0: Seiten, lieve Freuden.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: In 1974 begonnen ze met het Simplistische Bond, waarvan de mattenklopper het symbool werd. Kees van Kooten en Wim de Bie zijn terug voor jou in het Middle of the Roadshow.
2: Dit is de Middle of the Roadshow.

1976. En dan weer zo'n muzikale hoogstandje. In dit geval was het Brian Ferry. Tuurlijk came van de Roxy Music. Tuurlijk came solo. Let's stick together in the middle of the road show. Wereldwijd. Ook via korte golf. Ook via lange golf. Tuurlijk, het houdt niet op. AM, die goede oude middengolf. FM, frequentiemodulatie. En wifi. Ja hoor, dan zijn we weer.

5, normaal 197. Een en ander veroorzaakte catastrofale situaties in de landbouw. Want de uitputting van de waterlagen werd op vele plaatsen drinkwater gerationeerd. 1976, dus wederom. Ja.

70. Ja, what a good man. 70 kisses for me. Hij werd gewonnen in Den Haag. Omdat Nederland in 1975 het Songfestival won. Dus kon het in 1976 gewoon gezellig in Nederland plaatsvinden. Nou, what a good man. En verder werd de Apple Computer Company in 1976 opgericht door Steve Jobs onder andere. En de eerste twee uitzendingen van Veronica was

0: lekkere nummers uit 1976. Fred Tomeo, die liet je er even horen in 76 met Blueberry Hill. Sterker nog, de plaat kwam op nummer 20 in de top 100 van het jaar. Hè?
1: Ja.
0: Ja, ga maar aan. En natuurlijk. Nou, tot zover. Ga ik doen. Ik ga een lekker broodje eten. Ik mag, ik

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de VS zouden Russische onderzeeërs hebben betrapt die hiermee bezig waren, meldt BNR. De kabels zijn van groot belang voor energie, internet en internationaal betalingsverkeer. Eerder werden ook kabels kapotgetrokken met ankers. Twee Limburgse politieagenten hebben mogelijk vertrouwelijke informatie uit een politiesysteem opgezocht en gedeeld. Ze zijn beiden op non-actief gezet. Het OM onderzoekt of ze zich schuldig hebben gemaakt aan computervredebreuk. Het gaat om agenten uit Venlo Bezel en Brunsum Landgraaf die los van elkaar zouden hebben gehandeld. Na het strafrechtelijk onderzoek volgt nog een disciplinair onderzoek en tot die tijd zitten beide agenten thuis. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gistermiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. In de bus zaten 45 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op een plek waar ook wegwerkzaamheden waren, schoot de bus door de vangrail en sloeg daarna om. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. De hoofdverdachte kon elke keer met een volle winkelwagen vertrekken, terwijl maar een klein deel werd afgerekend. Dat werd vermoedelijk mede mogelijk gemaakt door 3 medewerkers van de winkel. De politie kwam hen op het spoor na het bekijken van camerabeelden. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land. Maar vanmiddag wordt het droger met wat zon. En de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTurn Radio.
14: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
15: Patrick heeft de zomerkriebels.
16: Zomerradio.
17: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Silver is natuurlijk geen host, maar we begonnen met deze prachtige van de Silver Convention. En dit allemaal met hun Get Up and Boogie. Ja, stilzitten is voor niets goed, zeggen ze altijd, hè, want rust roest. Zo van harte welkom op jouw vrijdag natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Dit is de lunchbreak waartoe je luistert. Tot 1 uur zijn we er met de lekkerste hits die je maar kan wensen. En dat is een lekker Nederlandse. Hier is Peter Koelewijn en je wordt lekker ouder, papa.

moeilijk om toe te geven, maar we worden al met z'n allen al een klein beetje ouder natuurlijk. En Peter Koelwijn. Ja. Zo, het is vrijdag, het is weekend. Ja, we gaan er nog eens lekker in vliegen natuurlijk. En juist voor het weekend. En dat allemaal tot het einde van 1 uur natuurlijk met de verteerbare muziekjes die jij zo graag hoort. Hoop ik dan toch. En als het niet zo is, moet je het ons laten weten natuurlijk wat je wil horen. Ja, inderdaad wel. We hebben hier zo'n boel goede muziek klaar liggen. Wel, hier is Genesis en hier zijn ze met hun Mama.

0: Dit is iTurn Radio op jouw vrijdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. De EU trekt 6,1 miljard euro uit voor nieuwe steun aan Oekraïne. Dat zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen op X. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, raketten, drones en elektronische oorlogsvoering. De bedoeling is dat Oekraïne die middelen vooral Europees inkoopt. Maar er mogen ook Amerikaanse raketten worden gekocht voor luchtverdediging. Op dit moment heeft Oekraïne die hard nodig. Rusland valt steeds vaker aan met ballistische raketten. Voetbalclub Feyenoord geeft 47 supporters een stadionverbod omdat zij zich 3 weken geleden ernstig misdroegen bij Cambuur. Er werd toen vuurwerk afgeschoten richting een vak met supporters van de thuisclub. Meerdere Cambuurfans liepen daarbij gehoorschade, brandwonden of oogletsel op. De Rotterdamse club heeft uitgebreid onderzoek gedaan op basis van camerabeelden. Mogelijk volgt er ook strafrechtelijk onderzoek. Eerder besloot de club al zijn fans thuis te laten bij 2 uitduels. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus, waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig. Het weer nog. De meeste buien trekken nu in het oosten het land uit. Maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn. En daarbij wordt het maximaal 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: iTurn Now.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.
5: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: vrijdag. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris Debat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber vanwege haar uitspraken over hem in een kamerdebat. Faber zette woensdag vraagtekens bij zijn neutraliteit en loyaliteit vanwege zijn Marokkaanse afkomst en berichten op sociale media. De agent zegt dat kritiek op zijn politiewerk mag, maar dat zijn afkomst gebruiken om zijn integriteit in twijfel te trekken voor hem een grens overschrijdt. De politie Amsterdam noemt Fabers uitspraken ongepast. De door Iran gesteunde Houthis hebben het Jemenitisch eiland Perim veroverd in de belangrijke zeestraat Bab el Mandeb. En daarmee hebben ze nu vrijwel het hele gebied rond de zeestraat in handen. De Houthis rukken snel op in het zuiden van Jemen en hebben al meerdere steden ingenomen. Bab el Mandeb is een belangrijke scheepvaartroute tussen de Rode Zee en de Arabische Zee. De opmars van de rebellengroep kan daarvoor nieuwe verstoringen van de internationale scheepvaart zorgen. En de invloedrijke Italiaanse politica en vrouwenrechtenactivist Emma Bonino is overleden. Ze werd 78 jaar. Bonino speelde een belangrijke rol bij de legalisering van abortus in Italië in 1978. Ze was onder meer minister en Europees commissaris en zette zich haar hele leven in voor mensenrechten en vrijheid. Politici uit binnen- en buitenland reageren geschokt. Premier Meloni noemt haar een sterke en herkenbare stem in de Italiaanse politiek. Bonino's staatsbegrafenis vindt begin volgende week plaats. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: Now. iTurn Radio. Net top 40.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.
5: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
6: We zijn er weer.
7: Lekker.
8: Yes, we mogen weer.
9: We hebben zin in de zomer.
10: Ja, gezellig.
11: Hallo. Met 24 uur per dag.
12: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
13: Knallen
12: uit je vingers.
14: De beukje.
15: Op en top de beste.
16: Oh, wat goed is nou?
17: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
18: Hallo.
19: Attentie alsjeblieft, let op.
2: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
10: En dit is de Net Top 40 nieuwe.

0: optimistisch gezien en gesproken. 11 producties afkomstig uit Nederland, 7 uit België, 9 uit de Verenigde Staten van Amerika, 3 uit het Verenigd Koninkrijk, 4 Europese, 2 Duitse, Franse, 1 Canadees en een Noors product. 11 Nederlands-Vlaams opname, 14 extra warm discs, 4 album speciale aanbiedingen, 7 stipnoteringen, 1 superstip, dat is meteen ook de klapper van de week, 10 zakkers, 1 zittenblijver, 26 stijgers, 3 verse en verdedende platen en ook 3 tracks die ooit deze lijst hebben aangevoerd.
1: Verdwenen uit de top 40.
0: Vorige week op 39 van 26, min 13, 17 weken in de lijst toen. De langs genoteerde ook. Oude speciale aanbieding uit Nederland, Kensington en Living For. 34 blijven staan, 4 weken voor de Nederlandse Raccoon en Faela en Daffodils. En op 31, min 15 van 16, 13 weken in de lijst. 2 weken in de lijst getopt, Our Lime Disc uit het Verenigd Koninkrijk. Maar die komen natuurlijk nog tegen. Ze is zo immens populair. Ongelooflijk. Sienna Spyro, Great Expectation.
2: De top 40 van vorige week.
0: Die komen we nog tegen dus. En Material Lover is verdwenen. Het super trio van vorige week. 3 plus 1 van 4 in de 9e week uit België. Our Lime Disc. Meteor, nooduitgang, 2 van 6 plus 4 in de 8e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Bruno Mars en On My Soul. Kans hebben voor de nieuwe nummer 1 als we die hebben. En nummer 1 voor de tweede 8e volgende week de bovenste beste 8 weken in de lijst uit de Verenigde Staten van Amerika. Het is een oude Alarm Disc. Natuurlijk Michael Jackson en Billie Jean. Ben je ook zo benieuwd of er wat veranderd is? Natuurlijk is er wel iets veranderd, maar hebben we nieuwe nummer 1 van Belse Super Trio. En wie staan er bij de bovenste beste 10? Facebook.com/denet. Op 40, zei ik al, het is veel leuker om naar de radio te blijven luisteren. Straks het popjournaal en we stellen je al pas

0: American Cars was ooit een speciaal aanbieding.
1: Nou, dan gaan we weer.
2: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.

zomer. Alleen voor jou. De hitstreek. Om het benauwd van te krijgen. 35.

0: every day, iTurn Radio is highly recommended.
1: Popjournaal. Met de laatste details uit de nationale en internationale showbizwereld. De Spice Girls brengen ter ere van hun 30-jarig jubileum een speciale boxset uit met alle singles die de groep ooit heeft uitgebracht. De collectie van 14 cd's met in totaal 160 tracks verschijnt 6 november aanstaande, meldt de groep in een Instagram story. Op één van de cd's staan 4 niet eerder uitgebrachte demo's, waaronder Do You Think About Me, een van de eerste opnames van The Spice Girls. Dit jaar is het 30 jaar geleden dat de Spice Girls hun debuutalbum Spice uitgaven. Door de jaren heen scoorde de groep grote hits als Wannabe, Stop en Spice Up Your Life.

teleurgestelde reacties te lezen. Onder meer van fans die op een tour hadden gehoopt. De Somalisch-Canadese rapper Knaan is vrijgesproken in een misbruikzaak, meldt de Canadese omroep CBC. De artiest werd ervan beschuldigd in 2010 een vrouw te hebben aangevallen en seksueel misbruikt tijdens een zomerfestival in Rubeck, waar hij optrad.

maar had kunnen voorstellen, schrijft Styles. Daarom wilde ik dat jullie als eerste zouden weten dat we dat voor 2027 gaan toevoegen. Wat ik in eerste instantie best spannend vond. Hij benadrukt dat zijn werk als zanger het enige leven is dat ik echt ken. Ik kan niet wachten om samen met al onze vrienden te blijven

heeft hij dit jaar nog 6 concerten in Australië. 3 in Melbourne en 3 in Sydney. En tot zover het nieuws in het muzikale theater dat net op 40 heet. Volgende week meer.

0: tussen nu. De eerste vonden we op nummer 39 uit de Verenigde Staten van Amerika. We switchen live met instellen Lifetay en Boston. De tweede verse op 36. Glennis Grace en Cause I Have Nothing vanuit de tipparaden van vorige week. En dit is de derde en hoogste verse met een superstip op 31. De alarmdisc van afgelopen week. Hugo, Altranate en Arrow Angel. En Mavin to the Sun.
1: Klapper! Van de week.

0: de top 40. Met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
1: Het is de 12e officiële reguliere zomerse editie, gedateerd op 11-9-9-11. In Amerika wordt het herdacht, uiteraard. De Twin Towers, we weten het allemaal, 9 september 2026.

uit Canada, Serena Agassi en One of Those. 33 min 10 van 23, 13 weken voor Harry Styles uit de Verenigde Staten van Amerika met A Dance No More. 32 van 36 in de derde week plus 4 uit België, Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. En 31 de derde en hoogste vexennotering, de klappen van de week met Superstip, de alarmdisc van afgelopen week uit Frankrijk.

0: Europees product, namelijk Aaron Blommaar uit België en Zoe Levi uit Nederland. 8 weken voor Tranen van Goud, min 8 in de achtste week van 21 naar 29. En 30 van 33 in de vierde week uit Nederland. Roxy Dekker en Superstar, nieuwe singles uit. En ze verkoopt alles uit. Ongelooflijk, wat een mega artiesten is dat van dit moment. De Netto 40 alarmdisc voor volgende week bepaal jij uit keuzemogelijkheid 1 uit België, Bart Vonke als persoon had. Mogelijkheid 2 uit Nederland, code rood met uitroepteken. Vooral bang blijven, ook gewoon een uitroepteken. En een Europees product, Justin, Max Harper en Just a Little. Ik wens je heel veel succes, sterkte bij het kiezen van de nieuwe Netto 40 alarmdisc van volgende week.
1: Tip van de week.
2: Tip van de week. Breng jouw stem uit via de Netto 40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denettop40.

0: Goedemiddag, het is nu 4 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenissen aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het kabinet verlaagt het vuldoel van de gasopslagen van ongeveer 80 naar 64% en hoopt dat dat de gasprijzen drukt. Maar voorlopig gebeurt dat niet. Volgens minister Van Veldhoven is de historische lage wintervoorraad verantwoord omdat Nederland minder gas verbruikt en ook nog LNG en gas uit het buitenland krijgt. Maar energiedeskundigen waarschuwen wel dat er bij een strenge winter of nieuwe verstoringen minder buffer is. De Nederlandse gasopslagen zijn op dit moment voor 51,9% gevuld. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris Debat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. En de stikstofplannen van het kabinet bieden uitzicht op het opnieuw verlenen van vergunningen. Dat schrijft landsadvocaat Pels Rijken in een advies aan landbouwminister Van Essen. Volgens het advies kan de natuur flink verbeteren als de stikstofuitstoot daalt en natuurgebieden goed worden beschermd. Vergunningen zouden dan vervolgens stap voor stap en per gebied weer mogelijk worden. Het kabinet wil onder meer uitstootdoelen voor boeren en zones rond natuurgebieden met daarin veel minder vee. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Herfst, winter, lente en nu eindelijk zomer.
3: We zijn er weer.
4: Lekker.
3: Yes, we mogen weer.
5: Hebben zin in de zomer.
3: Jouw muziek, luister als je durft. Durf niet.
6: Knallen uit je speakers.
7: De beste.
8: Van en tot de beste.
9: Oh, wat
3: cool. Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
10: Hallo.
11: Attentie alsjeblieft, let op.
12: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
13: En dit is de Netto 40 nieuwe

Het tweede en tevens middelste gedeelte trapt ook alweer af met de Netto 40 alarmdisc van deze week. Die van volgende week, die kun je zelf bepalen. De keuzemogelijkheden heb je dan straks al gehoord. Laura Tassero en...

Statistisch en de reguliere zomerse editie van 2026. Aflevering 684 statistisch gezien en gesproken. 11 producties afkomstig uit Nederland. 7 uit België, 9 uit de Verenigde Staten van Amerika. 3 uit het Verenigd Koninkrijk. 4 Europese, 2 Duitse, Franse, 1 Canadese, Noorse productie. 11 Nederlands flesje. Vlaamstalige opname, 14 XLR discs. 4 oude speciale aanwinningen, 7 stipnoteringen, 1 superstip, dat is de klappen van de week. 10 zakkers, 1 zittenblijver, 26 stijgers, 3 versen en verdwenen platen.

0: Spader. En Vuur en Vlam, 27 plus 2 van 29, 5 weken van de Duitse Helene Fischer. Ooit de nacht, maar eerst nummer 28 van 32. 4 plaatsen omhoog, 3 weken voor Lois Lane. En daar ben ik blij mee. Takes a Million.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.

0: er weer in op 5.
1: De enige die telt.

0: Langzaam maar zeker richting de nummer 1 plus 2 van 6 naar 4. China featuring Zara Larsson aan 12 weken voor dit Europese productie. Did it again. Zometeen. De wellicht nieuwe nummer 1. Helemaal de nieuwe nummer 1. Want vorige week op de bovenste beste positie. Twee weken daar heeft hij verbleven. Michael Jackson. Oh, alarm disc. 9 weken de hit-parade uit de Verenigde Staten van Amerika. Dit is Billie Jean. Deze week op 3.
1: Nummer 3.

0: van Michael Jackson, afkomstig van het album Thriller, oorspronkelijk uit 1983. En 43 jaar later stond hij 2 weken op nummer 1 oude Alarmdisc van 1 naar 3 gedaald. Billie Jean. En wat is dan die nieuwe nummer 1? In ieder geval niet de plaat die op nummer 2 staat. 10 weken de lijst plus 1 van 3 oude Alarmdisc. Dit is uit België afkomstig Meteor en Nooduitgang.
1: Nummer 2.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
1: Het is de 12e officiële reguliere zomerse editie van 11-9-11 september 2026, jaargang 14, week 37. En het is aflevering 684 onder een auspiciën van Arnold Overhaard. Mijn naam is Corné Wolfs. Aangedaan. De bovenste beste 10 op nummer 10 van 15 plus 5 in de zesde week met Stip, Alex Warren en Passenger. Speciale aanbieding uit het verleden. Ook nieuw de top 10. Plus 4 van 13 naar 9 de zevende week uit België. Our Alarm Disc, Last Frequencies and Live It All. Een stipnotering dus. 8 van 10 plus 2 in de achtste week uit België. Our Alarm Disc, Matthias Mesmans, App en Vloed. 7 van 11 ook nieuw de top 10. Plus 4 in de zesde week uit Duitsland. Stipnotering van de Our Alarm Disc, Topic and Baggage, Sorry Papi. En 6 min 2 van 4 in de twaalfde week. Uit Europa, Our Alarm Disc, Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeated. 5 blijven staan de week, 11 uit het Verenigd Koninkrijk. 2 weken de lijst getopt, Our Alarm Disc, Olivia Dean, Baby Steps. En in omgekeerde richting in vergelijking met Martin Garrix en Ed Sheeran. Die gingen van 4 naar 6. En van 6 naar 4 in de 12e week uit Europa. Tyler featuring Zara Larsson, She Did It Again. Dit is het super trio voor de komende week. Het op 3 van 1, 9 weken in de lijst uit de Verenigde Staten van Amerika. 2 weken de lijst aangevoerd, Our Alarm Disc, Michael Jackson, Billie Jean. 2 van 3 plus 1 in de 10e week uit België, Our Alarm Disc, Meteor en Nooduitgang. En nummer 1, de nieuwe nummer 1, de bovenste beste. Na 9 weken toch bereikt van 2 gekomen uit de Verenigde Staten van Amerika. Het zat er eigenlijk ook wel een klein beetje in. Bruno Mars van het album Romantic and On My Soul. Dat maakt bijna een einde aan de...

Hier gaat het natuurlijk allemaal om. De bovenste beste na 9 weken van 2 gekomen uit de Verenigde Staten van Amerika. Bruno Mars en On My Soul. Met de groeten van en aan Arnold Overhaard. Mijn naam is Corné Wolfs. Volgende week doen we het gewoon weer.

0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De toekomst van het Nederlandse drinkwater wordt volgens de inspectie Leefomgeving en Transport bedreigd door pesticiden met PFAS. Jaarlijks komt er minstens 21.000 kilo van de stof trifluorazijnzuur vrij. En die PFAS breekt niet af en kan terechtkomen in de bodem, het grondwater en uiteindelijk ook het drinkwater. Het gebruik van PFAS-houdende pesticiden nam de laatste jaren sterk toe. De inspectie ziet veel risico's voor mens en milieu en wil PFAS-pesticiden snel uitfaseren en ook strengere controle op lozingen. De Amerikaanse president Trump heeft bij het Pentagon de slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Hij zei dat na die aanslagen van 25 jaar geleden de wereld nooit meer hetzelfde geworden is. Trump sprak zijn medeleven uit met de nabestaanden en hij verwees naar de oorlogen die na 9/11 zijn gevoerd tegen terrorisme. Ook benadrukte hij dat Iran terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen destijds bijna 3000 mensen om het leven. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met een 10e procent achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2 procent op vooruit, gepensioneerden 0,3. Middeninkomens leveren juist 0,1 procent in en hogere inkomens 0,2 procent. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3,5 jaar vooruit. Dinsdag worden de officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. En de publieke omroep wordt vanaf 2029 flink hervormd. De 11 ledenomroepen vormen dan 4 omroephuizen. De NOS en NTR gaan samen verder als NOS. Het kabinet wil minder bestuurlijke drukte en meer samenwerking met ruimte voor goede journalistiek en digitale vernieuwing. Het publieke bestel gaat bovendien op slot. Er komen geen nieuwe omroepen meer bij. Er kunnen er ook geen meer worden uitgegooid. De plannen moeten nog wel langs de Raad van State en het parlement. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear. iTurn Radio.
0: Tim Nieuwenhuis, Soul and Dance Classics.
3: Get ready.
2: iTurn Radio.

88. En deze hoor je echt nooit meer op de Nederlandse radio, maar wel hier bij de Soul & Dance Classics. Bij iTunes Radio en Enschede 105.1 FM en het heet 1919 Main Street. Zo zit een lekker lange, is niet vies versie, maar bijna 7 minuten. Mooie muziek straks van de Sherman Brothers. Ik zie de Temptations op de lijst staan als The Moments of Motown. Phil Collins zelfs, 5 star. En zo tegen het einde van de show, weer een mooie love song. In de Dance Classic Soul Ballad. Maar zover is het nog niet. We gaan eens luisteren naar de Sherman Brothers in de Soul and Dance Classic.

Hey, mooie tunes. Zeer zeker. Neem je nog mee met namelijk Skaat. Nee, niet van M-pop music. Nee. Skaat het 84.

We hebben natuurlijk wat van die hele mooie tunes natuurlijk voor jou doodgewoon te draaien. Nou goed, hey, doe ik lekker, blijven luisteren. Lijkt me een heel goed gepast plan namelijk, dames en heren. Ja, toch. Hey. Ze hadden in één keer heel al voorzien dat ze denken van, hey, ik heb het wel een beetje helemaal gehad. En nou, laat ik het nou niet gehad hebben.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 2:00.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with